in je baar. Kun je niet weg leggen boeren? Leg het dan in je bier, Ningo. Kun je niet weg leggen boeren? Leg het dan in je bier, Ningo. Kun je niet weg leggen boeren? Ah.